Sammy staat die land voor barbereer en ben hem al lorgen is van ten aan. Zij zou er loog van een rief, vliegen met hem roog van weer een vief.